0: Vintage Power FM.
1: Next train will be leaving from platform 1.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en rond.

gedacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het metershoge bronzen standbeeld van Vladimir Lenin is tijdelijk verplaatst van Groningen naar Oostwold in de gemeente Oldambt. Het 9 meter hoge en 17.000 kilo zware beeld zal dienen als decor bij een muziektheatervoorstelling. Na afloop van de voorstelling verhuist het beeld naar een nieuw erfgoedcentrum over de geschiedenis van het communisme in Oost-Groningen. Het Twentekanaal is al 5 dagen volledig afgesloten voor scheepvaart door aanhoudende droogte, waardoor het vervoeren van grondstoffen stilligt en ondernemers in de regio geraakt worden. Volgens brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland bedraagt de economische schade zeker 125.000 euro per dag en kan dit oplopen tot 500.000 euro. Ook de haven van Deventer sluit vanwege de lage waterstand. De Europese Unie breidt het aantal blusvliegtuigen uit, maar verwacht dat deze toestellen pas in het jaar 2030 klaar zijn. Het Coördinatiecentrum voor Rampenbestrijding in Brussel onderzoekt hoe bosbranden beter kunnen worden voorkomen, omdat de huidige noodvloot volgens de EU te klein is. 12 nieuwe blusvliegtuigen en 5 helikopters zijn besteld. Acteur en zanger Jared Leto wordt door 4 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, zo blijkt uit een documentaire van de BBC. De vrouwen zeggen Leto te hebben ontmoet tussen 2002 en 2016, toen zij minderjarig waren. Leto ontkent in een verklaring ooit iemand te hebben aangerand of seksueel te hebben bejegend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Nog lang warm. In de nacht koelt het af naar 18 tot 20 graden. Donderdagochtend is het vrij zonnig. In de middag zijn er meer wolken en in het zuidoosten en oosten is er kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.
2: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: Hits Power FM.

0: Gaan met me mee. Lieve mensen, er is een liedje van het laatste album.
1: Net te hard over je speakers.
2: Over je speakers.
1: Speakers.
2: Speakers.
1: Speakers.
2: 24/7
1: online.
2: It's Power FM.
1: It's Power FM.

0: Je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Het metershoge bronzen standbeeld van Vladimir Lenin is tijdelijk verplaatst van Groningen naar Oostwold in de gemeente Oldambt. Het 9 meter hoge en 17.000 kilo zware beeld zal dienen als decor bij een muziektheatervoorstelling. Na afloop van de voorstelling verhuist het beeld naar een nieuw erfgoedcentrum over de geschiedenis van het communisme in Oost-Groningen. Het Twentekanaal is al 5 dagen volledig afgesloten voor scheepvaart door aanhoudende droogte, waardoor het vervoeren van grondstoffen stilligt en ondernemers in de regio geraakt worden. Volgens brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland bedraagt de economische schade zeker €125.000 per dag en kan dit oplopen tot €500.000. Ook de haven van Deventer sluit vanwege de lage waterstand. De Europese Unie breidt het aantal blusvliegtuigen uit, maar verwacht dat deze toestellen pas in het jaar 2030 klaar zijn. Het Coördinatiecentrum voor Rampenbestrijding in Brussel onderzoekt hoe bosbranden beter kunnen worden voorkomen, omdat de huidige noodvloot volgens de EU te klein is. 12 nieuwe blusvliegtuigen en 5 helikopters zijn besteld. Acteur en zanger Jared Leto wordt door 4 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, zo blijkt uit een documentaire van de BBC. De vrouwen zeggen Leto te hebben ontmoet tussen 2002 en 2016, toen zij minderjarig waren. Leto ontkent in een verklaring ooit iemand te hebben aangerand of seksueel te hebben bejegend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Nog lang warm. In de nacht koelt het af naar 18 tot 20 graden. Donderdagochtend is het vrij zonnig. In de middag zijn er meer wolken en in het zuidoosten en oosten is er kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.
2: You know, you make me feel so good inside.

Shalom, Alibaba. Soms zijn er momenten dat ik aan je denk.

0: knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
2: It's Power FM. Van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
0: It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het metershoge bronzen standbeeld van Vladimir Lenin is tijdelijk verplaatst van Groningen naar Oostwold in de gemeente Oldambt. Het 9 meter hoge en 17.000 kilo zware beeld zal dienen als decor bij een muziektheatervoorstelling. Na afloop van de voorstelling verhuist het beeld naar een nieuw erfgoedcentrum over de geschiedenis van het communisme in Oost-Groningen. Het Twentekanaal is al 5 dagen volledig afgesloten voor scheepvaart door aanhoudende droogte, waardoor het vervoeren van grondstoffen stilligt en ondernemers in de regio geraakt worden. Volgens brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland bedraagt de economische schade zeker €125.000 per dag en kan dit oplopen tot €500.000. Ook de haven van Deventer sluit vanwege de lage waterstand. De Europese Unie breidt het aantal blusvliegtuigen uit, maar verwacht dat deze toestellen pas in het jaar 2030 klaar zijn. Het Coördinatiecentrum voor Rampenbestrijding in Brussel onderzoekt hoe bosbranden beter kunnen worden voorkomen, omdat de huidige noodvloot volgens de EU te klein is. 12 nieuwe blusvliegtuigen en 5 helikopters zijn besteld. Acteur en zanger Jared Leto wordt door 4 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, zo blijkt uit een documentaire van de BBC. De vrouwen zeggen Leto te hebben ontmoet tussen 2002 en 2016, toen zij minderjarig waren. Leto ontkent in een verklaring ooit iemand te hebben aangerand of seksueel te hebben bejegend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Nog lang warm. In de nacht koelt het af naar 18 tot 20 graden. Donderdagochtend is het vrij zonnig. In de middag zijn er meer wolken en in het zuidoosten en oosten is er kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
6: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het metershoge bronzen standbeeld van Vladimir Lenin is tijdelijk verplaatst van Groningen naar Oostwold in de gemeente Oldambt. Het 9 meter hoge en 17.000 kilo zware beeld zal dienen als decor bij een muziektheatervoorstelling. Na afloop van de voorstelling verhuist het beeld naar een nieuw erfgoedcentrum over de geschiedenis van het communisme in Oost-Groningen. Het Twentekanaal is al 5 dagen volledig afgesloten voor scheepvaart door aanhoudende droogte, waardoor het vervoeren van grondstoffen stilligt en ondernemers in de regio geraakt worden. Volgens brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland bedraagt de economische schade zeker €125.000 per dag en kan dit oplopen tot €500.000. Ook de haven van Deventer sluit vanwege de lage waterstand. De Europese Unie breidt het aantal blusvliegtuigen uit, maar verwacht dat deze toestellen pas in het jaar 2030 klaar zijn. Het Coördinatiecentrum voor Rampenbestrijding in Brussel onderzoekt hoe bosbranden beter kunnen worden voorkomen, omdat de huidige noodvloot volgens de EU te klein is. 12 nieuwe blusvliegtuigen en 5 helikopters zijn besteld. Acteur en zanger Jared Leto wordt door 4 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, zo blijkt uit een documentaire van de BBC. De vrouwen zeggen Leto te hebben ontmoet tussen 2002 en 2016, toen zij minderjarig waren. Leto ontkent in een verklaring ooit iemand te hebben aangerand of seksueel te hebben bejegend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Nog lang warm. In de nacht koelt het af naar 18 tot 20 graden. Donderdagochtend is het vrij zonnig. In de middag zijn er meer wolken en in het zuidoosten en oosten is er kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 mensen om het leven gekomen, onder wie kinderen, en raakten 8 mensen gewond. In Kiev werd na explosies 1 dode gemeld. In Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen, waardoor 6 mensen gewond raakten. In Maastricht zijn alle terrasstoelen van het café bij het Bonnefante Museum gestolen. De daders namen in de nacht 81 designstoelen mee, met een waarde van minstens 21.500 euro. Ook een container met afval werd meegenomen. Hadi Mattar, die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak in New York, is schuldig bevonden aan terrorisme. De jury oordeelde dat hij onder meer Hezbollah steunde en verwijst naar bewijs uit zijn slaapkamer en publicaties. Mattar zit al een celstraf van 25 jaar uit en hoort in november zijn straf voor terrorisme. De Amerikaanse strijdkrachten hebben afgelopen nacht tientallen doelen in Iran aangevallen, die volgens het leger verband houden met de Islamitische Revolutionaire Garde. De aanvallen duurden ongeveer 2 uur en vonden plaats nadat Iran raketten afvuurde op Amerikaanse bases in Jordanië, die werden onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder meer Abadan, Bandar Abbas en op de eilanden Kish en Qeshem. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst zonnig, later zijn er meer wolken. In het zuidoosten en oosten is later in de middag en avond kans op buiige regen door buienrestanten vanuit Frankrijk. Lokaal komt het tot onweer en windstoten. Tussen 22 graden in het noorden tot lokaal 34 in Limburg.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.
3: Altijd en overal. 24 uur per dag.
2: Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonneluxe producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 mensen om het leven gekomen, onder wie kinderen, en raakten 8 mensen gewond. In Kiev en de regio Poltava viel telkens een dode bij nieuwe aanvallen, terwijl in Lviv 6 mensen gewond raakten door inslagen op appartementencomplexen. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in en zette luchtafweer- en radarsystemen in gereedheid. Discriminatie tegen de LHBTI+-gemeenschap in Nederland neemt de laatste jaren toe, blijkt uit de jaarlijkse monitor van discriminatie.nl. Tijdens de start van de Pride in Amsterdam deden tientallen mensen melding van discriminatie en vonden er geweldsincidenten plaats rond Pride-evenementen in Amersfoort en Zandvoort. De politie vermoedt dat het hierbij gaat om anti-LHBTI+-geweld. De Amerikaan Hadi Matar is schuldig bevonden aan terrorisme vanwege het neersteken van schrijver Salman Rushdie 4 jaar geleden in New York. Volgens de jury steunde Matar Hezbollah en voerde hij de aanval mede uit voor deze Libanese groepering. Matar zit al een gevangenisstraf van 25 jaar uit en hoort in november zijn straf voor terrorisme. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn in de nacht van zondag op maandag alle 88 designstoelen van het terras gestolen. De stoelen hebben samen een waarde van ruim €21.500. Ook werd een container met afval meegenomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst zonnig, later zijn er meer wolken. In het zuidoosten en oosten is later in de middag en avond kans op buiige regen door buienrestanten vanuit Frankrijk. Lokaal komt het tot onweer en windstoten. Tussen 22 graden in het noorden tot lokaal 34 in Limburg.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij Russische raketaanvallen op verschillende steden in Oekraïne zijn minstens 8 mensen om het leven gekomen. Onder wie in Kryvyi Rih een gezin met 2 kinderen. In de stad Lviv zijn 6 mensen gewond geraakt na inslagen op appartementencomplexen. In Polen is mogelijk een Russische kruisraket neergekomen bij het dorp Tarnawa Kolonia. De afgelopen jaren neemt de discriminatie van de LHBTI+-gemeenschap in Nederland toe, blijkt uit de jaarlijkse monitor van discriminatie.nl. Tijdens de start van de Pride in Amsterdam deden tientallen mensen melding van discriminatie en waren er meerdere geweldsincidenten, onder meer in Amersfoort en Zandvoort. De NOS-podcast Luister Anita onderzoekt de oorsprong van LHBTI+-protesten in Nederland sinds 1977. Matrixborden boven de wegen in Groningen, Drenthe, Friesland en delen van Overijssel en Gelderland zijn niet te bedienen door een stroomstoring bij een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Hierdoor kunnen rode kruisen niet geplaatst of verwijderd worden, aangepaste snelheden niet worden weergegeven en spitsstroken niet worden bediend. De Salland-Twente-tunnel is uit voorzorg gesloten en afgesloten rijstroken op de A50 kunnen niet worden geopend. Springruiter Michael van der Vleuten doet over 3 weken niet mee aan de wereldkampioenschappen in Aken, omdat zijn paard Bovil Z stopt met grote toernooien. Ook Kim Emme met Imagine en Sanne Thijssen met Cupcake Z ontbreken. Het Nederlandse springteam bestaat in Duitsland uit Willem Geve, Harry Smolders, Bas Moerings, Michael Geve en reserve Matthijs van Asten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst zonnig, later zijn er meer wolken. In het zuidoosten en oosten is later in de middag en avond kans op buiige regen door buienrestanten vanuit Frankrijk. Lokaal komt het tot onweer en windstoten. Tussen 22 graden in het noorden tot lokaal 34 in Limburg.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Lunch op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Een stroomstoring bij een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zorgde ervoor dat matrixborden in het noordoosten van Nederland vanochtend enkele uren niet te bedienen waren. In Groningen, Drenthe, Friesland en delen van Overijssel en Gelderland konden geen rode kruisen geplaatst of verwijderd worden en bleven spitsstroken en aangepaste snelheden uitgeschakeld. Rond 9 uur was de storing verholpen. Discriminatie van de LHBTI+ gemeenschap in Nederland neemt de laatste jaren toe, zo blijkt uit de jaarlijkse monitor van discriminatie.nl. Tijdens de start van de Pride in Amsterdam deden tientallen mensen melding van discriminatie en waren er diverse geweldsincidenten waarbij de politie vermoedt dat het om anti-LHBTI+ geweld gaat. De eerste grote protestmars voor homorechten in Nederland vond plaats in 1977 in Amsterdam. De Nederlandse economie is in het afgelopen kwartaal met 14% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de handel en horeca lieten een sterke groei zien. Ook besteden consumenten meer aan voedingsmiddelen, genotsmiddelen en auto's, waarbij elektrische auto's populairder werden. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen voor het likken aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat en het terugleggen ervan. De student gaf direct toe dat hij het had gedaan en verwijderde het rietje later alsnog. De immigratiedienst onderzoekt of hij in Singapore mag blijven studeren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst zonnig, later zijn er meer wolken. In het zuidoosten en oosten is later in de middag en avond kans op buiige regen door buienrestanten vanuit Frankrijk. Lokaal komt het tot onweer en windstoten. Tussen 22 graden in het noorden tot lokaal 34 in Limburg.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Gezorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: We'll be right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Universiteit Utrecht is een onderzoek gestart naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de vakgroep farmacologie, nadat media aandacht besteden aan de werkzaamheden van universitair hoofddocent Joris Verster. Verster liet zich via zijn eigen bedrijf betalen voor onderzoek en presenteerde zich bij consultancywerk als medewerker van de universiteit. Verster is sinds 1 mei met ziekteverlof en heeft zijn werkzaamheden beëindigd. De Nederlandse economie is in het afgelopen kwartaal met 0,4% gegroeid ten opzichte van het kwartaal daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar was de groei 1,3%. Vooral de handel, horeca en consumentenbestedingen aan voeding, genotsmiddelen en auto's namen toe. Een Franse student van 19 jaar heeft in Singapore een geldboete van ruim €400 gekregen voor het likken aan een rietje en het terugleggen daarvan in een sinaasappelsapautomaat. De man filmde zichzelf in maart en plaatste de video op sociale media. De immigratiedienst onderzoekt of hij na het incident mag blijven studeren in Singapore. De matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland waren vanochtend enkele uren niet te bedienen door een stroomstoring bij een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Rond 9 uur waren de systemen weer in gebruik. Het betrof onder meer Groningen, Drenthe, Friesland en delen van Overijssel en Gelderland, waar bijvoorbeeld rijstroken en tunnels tijdelijk dicht bleven. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst zonnig, later zijn er meer wolken. In het zuidoosten en oosten is later in de middag en avond kans op buiige regen door buienrestanten vanuit Frankrijk. Lokaal komt het tot onweer en windstoten. Tussen 22 graden in het noorden tot lokaal 34 in Limburg.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren.

0: Stuur een mail naar info@heatspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Heatspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Heatspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Waterschap A en Maas pompt grondwater op om de Schijndelse Loep te vullen en zo de grote modderkruiper te beschermen. Door de extreme droogte dreigt de modder waarin deze vis zich ingraaft te veranderen in droge stof. Ook waterschap De Dommel gebruikt deze maand grondwater om vissen in andere beken te helpen overleven. De calicootrivierkreeft is als achtste invasieve rivierkreeftsoort aangetroffen in Nederland, na metingen van omgevings-DNA en vondst van een schaartje in de buurt van de Rijn. Er is een werkgroep ingesteld om de verspreiding van deze soort tegen te gaan. Voor de andere zeven invasieve rivierkreeften zoekt men naar duurzame beheersmaatregelen. Het dodental na de zware aardbeving bij het Japanse eiland Kyushu is opgelopen tot 34, meldt de Japanse omroep NHK. Meer dan 10.000 mensen kunnen nog niet naar huis en tienduizenden huishoudens hebben geen stroom of water. Reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang en het Japanse leger levert noodhulp in de regio. Shell heeft in de afgelopen 3 maanden een winst geboekt van $10,8 miljard. Omgerekend 9,44 miljard euro. Dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode een jaar geleden, toen de winst $3,6 miljard bedroeg. Volgens het bedrijf zijn de hogere winsten mede te danken aan gestegen olie- en gasprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst zonnig, later zijn er meer wolken. In het zuidoosten en oosten is later in de middag en avond kans op buiige regen door buienrestanten vanuit Frankrijk. Lokaal komt het tot onweer en windstoten. Tussen 22 graden in het noorden tot lokaal 34 in Limburg.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier.

0: Live Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om de Schijndelse loop te vullen en de grote modderkruiper te redden. Door de droogte heeft deze vissoort het nu zwaar, terwijl hij normaal tijdelijke droogval kan overleven. Eerder deze maand pompte ook waterschap de Dommel grondwater om andere beschermde vissoorten in Brabantse beken te helpen overleven. De Calicoot-rivierkreeft is de 8e invasieve rivierkreeftsoort die zich in Nederland heeft gevestigd. Onderzoek met omgevings-DNA wijst uit dat deze soort zich hier nu ook voordoet nadat eerder alleen een schaartje was gevonden. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur heeft een werkgroep ingesteld om de verspreiding tegen te gaan. ING heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een netto-winst van ruim 1 miljard 900 miljoen euro geboekt. Dat is 16% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal klanten steeg, met name voor hypotheken en beleggingsrekeningen, en de commissieinkomsten groeiden, vooral door meer geopende beleggingsrekeningen. Pauline Ferrand-Prévot verdedigt haar titel in de Tour de France Femmes, die in Lausanne in Zwitserland begint. De Française geldt opnieuw als kanshebber voor de eindzege en haar team, Visma Lease Bike, werkt eraan om haar een tweede overwinning te bezorgen. De Tour is dagelijks te volgen via de NOS op televisie en online. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst zonnig, later zijn er meer wolken. In het zuidoosten en oosten is later in de middag en avond kans op buiige regen door buienrestanten vanuit Frankrijk. Lokaal komt het tot onweer en windstoten. Tussen 22 graden in het noorden tot lokaal 34 in Limburg.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Here's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Nederlandse drugscrimineel Jos L. is in België veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar. De hoogste straf in het zogenoemde Costa-onderzoek naar cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Andere verdachten kregen straffen van 13, 12 en 9 jaar. Jos L. is voortvluchtig en staat op internationale opsporingslijsten. ING heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een netto-winst van ruim 1,9 miljard euro geboekt. 16% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank trok meer klanten in alle landen waar zij actief is en verstrekte meer hypotheken en beleggingsrekeningen. Ook stegen de commissieinkomsten doordat meer klanten een beleggingsrekening openden. Ongeveer 84.000 mensen die waren geëvacueerd wegens bosbranden in de regio Lège-Cap-Ferret, ten westen van Bordeaux, mogen terug naar huis nu het weer vochtiger is en het vuur beter onder controle blijft. In Spanje is de noodtoestand opgeheven na natuurbranden nabij Madrid en Avila en keerden tienduizenden mensen terug. Op Creta is een grote bosbrand onder controle en geëvacueerden mogen terug naar hun accommodatie. Air France KLM heeft in de afgelopen 3 maanden een winst van 190 miljoen euro geboekt, ondanks hogere kerosineprijzen en de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf had bijna 4% meer passagiers dan dezelfde periode een jaar eerder. De Nederlandse tak zag de winst stijgen doordat meer reizigers kozen voor directe vluchten naar Azië. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst zonnig, later zijn er meer wolken. In het zuidoosten en oosten is later in de middag en avond kans op buiige regen door buienrestanten vanuit Frankrijk. Lokaal komt het tot onweer en windstoten. Tussen 22 graden in het noorden tot lokaal 34 in Limburg.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Bij een frontale botsing tussen een personenbusje met Belgisch kenteken en een vrachtwagen op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is één persoon omgekomen. Zes anderen uit het busje raakten zwaar gewond en zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De weg tussen Balkbrug en Zuidwolde is in beide richtingen afgesloten voor hulpverlening en sporenonderzoek. Bij een droneaanval en bestorming van een politiebureau door islamistische militanten in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten om het leven gekomen. Meer dan 20 politiemensen raakten gewond bij de aanval die gisteravond laat plaatsvond in het district Hangu bij de Afghaanse grens. Volgens de politie kwamen bij een vuurgevecht daarna ook 15 militanten om. Ongeveer 84.000 mensen die waren geëvacueerd vanwege bosbranden in de regio Leger-Cap Ferret bij Bordeaux mogen terug naar huis, nadat het weer is verbeterd en het vuur beter onder controle is. In Spanje is de noodtoestand opgeheven na natuurbranden rond Madrid en Avila, waardoor tienduizenden evacuees deels terug mogen. Op Creta is een grote natuurbrand onder controle gebracht en evacuees, onder wie honderden Nederlanders, mogen terugkeren. Air France KLM heeft in het afgelopen kwartaal 190 miljoen euro winst geboekt, ondanks gestegen kerosineprijzen en de oorlog in het Midden-Oosten. Vorig jaar leed het bedrijf nog een verlies van 459 miljoen euro. Het aantal klanten steeg met bijna 4% en vooral KLM zag de winst toenemen door meer reizigers naar Azië. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst zonnig, later zijn er meer wolken. In het zuidoosten en oosten is later in de middag en avond kans op buiige regen door buienrestanten vanuit Frankrijk. Lokaal komt het tot onweer en windstoten. Tussen 22 graden in het noorden tot lokaal 34 in Limburg. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet,
6: RadioNet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
8: This generation rules the nation with Russian.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Boeren hebben met ongeveer 80 trekkers een tijd lang de A35 bij Almelo geblokkeerd, waardoor verkeer werd opgehouden. De politie heeft ingegrepen en na ongeveer

0: ongeveer 3 kwartier was de snelweg weer vrij. Ook in Friesland stonden ongeveer 25 trekkers op de N351 bij Spanga. Die blokkade duurde ongeveer een uur. In het Poolse dorp Tarnawa Colonia is vanochtend vroeg een krater met een doorsnee van ongeveer 10 meter gevonden na een harde knal. Volgens de autoriteiten werden restanten van een projectiel aangetroffen op ongeveer 100 kilometer van de grens met Oekraïne. Er zijn geen meldingen van slachtoffers binnengekomen. Bij een aanval door islamistische militanten op een politiebureau in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten omgekomen en raakten meer dan 20 politiemensen gewond. De aanval vond gisteravond laat plaats in het district Hangu, dicht bij de Afghaanse grens. Volgens de politie kwamen hierbij ook 15 militanten om het leven. Bij een frontale botsing tussen een personenbusje en een vrachtwagen op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is 1 persoon overleden. 6 andere inzittenden van het busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg is in beide richtingen afgesloten voor hulpverlening en sporenonderzoek. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst zonnig, later zijn er meer wolken. In het zuidoosten en oosten is later in de middag en avond kans op buiige regen door buienrestanten vanuit Frankrijk. Lokaal komt het tot onweer en windstoten. Tussen 22 graden in het noorden tot lokaal 34 in Limburg. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In het Poolse dorp Tarnawa Colonia is vanochtend vroeg een krater aangetroffen met restanten van een projectiel, vermoedelijk veroorzaakt door de inslag van een raket. Het projectiel kwam neer op ongeveer 100 kilometer van de grens met Oekraïne, terwijl die nacht meerdere Russische aanvallen op Oekraïne plaatsvonden. Volgens de Poolse autoriteiten zijn er geen meldingen van slachtoffers. De Thaise politie heeft vorig jaar ruim 851 miljoen methamfetaminepillen in beslag genomen, een recordaantal. In de regio steeg de hoeveelheid in beslag genomen ketamine met 189% naar ruim 50 ton, meldt het VN-bureau voor drugs en misdaad. Ook is het aantal drugsverslaafden

in Thailand het afgelopen jaar met 10% gestegen. De droogte in Nederland neemt verder toe, maar er komen voorlopig geen landelijke of bovenregionale maatregelen. En er is nog geen tekort aan drinkwater. De rivier de Rijn bij Lobith staat op het laagste punt ooit gemeten. Regionaal worden wel nieuwe maatregelen genomen, zoals stremmingen van sluizen, onttrekkingsverboden voor boeren en noodpompen om water vast te houden. Volleybalster Celeste Plak stopt met haar actieve loopbaan. Plak speelde meer dan 400 interlands voor Nederland en behaalde met het nationale team 2 keer zilver op het EK. Plak was onder meer actief op de Olympische Spelen, won met Novara de Champions League en kwam het afgelopen seizoen uit voor Jakarta Electric PLN. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst zonnig, later zijn er meer wolken. In het zuidoosten en oosten is later in de middag en avond kans op buiige regen door buienrestanten vanuit Frankrijk. Lokaal komt het tot onweer en windstoten. Tussen 22 graden in het noorden tot lokaal 34 in Limburg. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. In 5 dagen tijd zijn aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars 96 boetes opgelegd, omdat zij ondanks een verbod toch over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. Sinds half juli is de brug gesloten voor zwaar verkeer vanwege verzwakte staalconstructies, waarbij alleen voertuigen met een Nederlands kenteken zijn beboet. De boete bedraagt €500. De droogte in Nederland wordt ernstiger, maar landelijke of bovenregionale maatregelen blijven vooralsnog uit. En er is geen tekort aan drinkwater. Wel staat de Rijn bij Lobith op het laagste niveau ooit gemeten en verschillen de zoetwatertekorten per regio. In het oosten is het sluiscomplex bij Eefde gestremd en in het westen veroorzaakt verzilting problemen voor landbouw en natuur. Door droogte in Europa vallen vruchten van de komende fruitoogst kleiner uit dan normaal, waardoor de totale oogst kleiner is en de prijzen stijgen. Ook hebben vruchten door veel hagel uiterlijke schade opgelopen. De kwaliteit van het fruit is wel goed door de vele zonuren, waardoor het suikerniveau hoger is. In Zwitserland wordt een 57-jarige oud-parlementariër verdacht van het jarenlang drogeren.

0: en seksueel misbruiken van 3 vrouwen, onder wie zijn ex-vrouw, zijn Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. De man was actief voor de rechtspopulistische SVP in het kanton Aargau en werd 3 jaar geleden gearresteerd. Het Openbaar Ministerie eist een levenslange gevangenisstraf. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Meest droog, maar ook kans op buiige regen. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Bij weinig wind is het 16 tot 19 graden. Vrijdag komt het op meer plaatsen tot buien en in het noorden is onweer mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

against our main hearts. Alles vertel in jouw ogen.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Duizenden migranten hebben de Spaanse exclave Ceuta bestormd. Volgens lokale autoriteiten is het aantal mensen dat de grens bereikte in enkele dagen gestegen tot ruim boven de 1500. Het regionale bestuur heeft de nationale overheid gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Maar de minister van Binnenlandse Zaken weigert dat voorlopig. In Ceuta zijn de opvangplekken vol en werkt Spanje samen met Marokko om de situatie te beheersen. De jaarlijkse herdenking van de deportatie van Joodse Rotterdammers is korte tijd onderbroken door demonstranten die tegen de komst van de Israëlische ambassadeur waren. De politie leidde de betogers weg, waarna de herdenking werd voortgezet. Tijdens de bijeenkomst waren honderden mensen aanwezig en werden kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse slachtoffers. De vruchten van de komende fruitoogst worden kleiner dan gebruikelijk door droogte in Europa. Daardoor valt de totale oogst lager uit en worden de prijzen naar verwachting hoger. Ondanks uiterlijke schade door hagel is de kwaliteit van het fruit goed door het hoge aantal zonuren. In Zwitserland wordt een voormalige parlementariër van de rechtspopulistische SVP in het kanton Aargau verdacht van het drogeren en seksueel misbruiken van 3 vrouwen, onder wie zijn ex-vrouw, zijn Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Volgens justitie werden de vrouwen tussen 2008 en de zomer van 2021 tientallen keren onder verdoving misbruikt, waarbij ook seksueel geweld werd gefilmd. Het Openbaar Ministerie eist een levenslange gevangenisstraf. De man ontkent de beschuldigingen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Meest droog, maar ook kans op buiige regen. Vannacht wisselen wolkenvelden

0: en opklaringen elkaar af. Bij weinig wind is het 16 tot 19 graden. Vrijdag komt het op meer plaatsen tot buien en in het noorden is onweer mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM. It's Power FM.

met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is alsof

is het maar heel kort. Heb jij dat ook? Gevoel van rust dat je bekruipt.

0: Matter Hard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Ja, ja, laat,
1: man. Man. Het is pas maandag, we moeten weg, man.
0: Bro, nee, nee, nee, we blijven.
1: Ja. Tot zondag.
0: Tot zondag.
1: Want dan moeten we weer.
2: In mono of kamerbreed stereo.
3: Zo, maar dat klinkt prettig.
2: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De jaarlijkse herdenking van de deportatie van Joodse Rotterdammers is korte tijd onderbroken door demonstranten die tegen de komst van de Israëlische ambassadeur waren. De politie leidde de betogers weg, waarna de herdenking werd voortgezet. Tijdens de bijeenkomst waren honderden mensen aanwezig en werden kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse slachtoffers. Duizenden migranten hebben de Spaanse exclave Ceuta bestormd. Volgens lokale autoriteiten is het aantal mensen dat de grens bereikte in enkele dagen gestegen tot ruim boven de 1500. Het regionale bestuur heeft de nationale overheid gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Maar de minister van Binnenlandse Zaken weigert dat voorlopig. In Ceuta zijn de opvangplekken vol en werkt Spanje samen met Marokko om de situatie te beheersen. In Zwitserland wordt een voormalige parlementariër van de rechtspopulistische SVP in het kanton Aargau verdacht van het drogeren en seksueel misbruiken van 3 vrouwen, onder wie zijn ex-vrouw, zijn Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Volgens justitie werden de vrouwen tussen 2008 en de zomer van 2021 tientallen keren onder verdoving misbruikt, waarbij ook seksueel geweld werd gefilmd. Het Openbaar Ministerie eist een levenslange gevangenisstraf. De man ontkent de beschuldigingen. De vruchten van de komende fruitoogst worden kleiner dan gebruikelijk door droogte in Europa. Daardoor valt de totale oogst lager uit en worden de prijzen naar verwachting hoger. Ondanks uiterlijke schade door hagel is de kwaliteit van het fruit goed door het hoge aantal zonuren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Meest droog, maar ook kans op buiige regen. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Bij weinig wind is het 16 tot 19 graden. Vrijdag komt het op meer plaatsen tot buien en in het noorden is onweer mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. In Zwitserland wordt een voormalige parlementariër van de rechtspopulistische SVP in het kanton Aargau verdacht van het drogeren en seksueel misbruiken van 3 vrouwen, onder wie zijn ex-vrouw, zijn Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Volgens justitie werden de vrouwen tussen 2008 en de zomer van 2021 tientallen keren onder verdoving misbruikt, waarbij ook seksueel geweld werd gefilmd. Het Openbaar Ministerie eist een levenslange gevangenisstraf. De man ontkent de beschuldigingen. De vruchten van de komende fruitoogst worden kleiner dan gebruikelijk door droogte in Europa. Daardoor valt de totale oogst lager uit en worden de prijzen naar verwachting hoger. Ondanks uiterlijke schade door hagel is de kwaliteit van het fruit goed door het hoge aantal zonuren. De jaarlijkse herdenking van de deportatie van Joodse Rotterdammers is korte tijd onderbroken door demonstranten die tegen de komst van de Israëlische ambassadeur waren. De politie leidde de betogers weg, waarna de herdenking werd voortgezet. Tijdens de bijeenkomst waren honderden mensen aanwezig en werden kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse slachtoffers. Duizenden migranten hebben de Spaanse exclave Ceuta bestormd. Volgens lokale autoriteiten is het aantal mensen dat de grens bereikte in enkele dagen gestegen tot ruim boven de 1500. Het regionale bestuur heeft de nationale overheid gevraagd de noodtoestand uit te roepen, maar de minister van Binnenlandse Zaken weigert dat voorlopig. In Ceuta zijn de opvangplekken vol en werkt Spanje samen met Marokko om de situatie te beheersen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Meest droog, maar ook kans op buiige regen. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Bij weinig wind is het 16 tot 19 graden. Vrijdag komt het op meer plaatsen tot buien en in het noorden is onweer mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: te hard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer,
1: toch is er veel meer.
0: Ik weet het niet meer,

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De Turkse politie heeft de burgemeester van Etim Mesgut in Ankara en 37 gemeenteambtenaren opgepakt op verdenking van corruptie en machtsmisbruik. In totaal zijn 51 mensen gearresteerd, onder wie eerder de burgemeester van Üsküdar in Istanbul en 5 anderen. Sinds de lokale verkiezingen worden vaker burgemeesters en medewerkers van de oppositiepartij CHP aangehouden. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch vanwege spoorwerkzaamheden door ProRail. NS zet stopbussen in tussen Geldermalsen, Tiel, Houten en 's-Hertogenbosch en snelbussen tussen Utrecht Centraal en Den Bosch-Oost en tussen Bokstel en Geldermalsen. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd en omreizen via Rotterdam Centraal. De temperatuur in Nederland stijgt de komende dagen verder, met in het zuidoosten begin volgende week 30 tot 33 graden. Het blijft voorlopig droog, maar voor het noorden bestaat kans op een bui. De Rijn bij Lobith bereikte vandaag het laagste punt ooit gemeten door aanhoudende droogte. In Bulgarije zijn resten gevonden van een vermoedelijk wolharige mammoet, doordat het lage waterpeil van de rivier de Donau botten blootlegde in de buurt van het dorp Riahovo. Het gaat onder meer om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Specialisten bergen en vervoeren de overblijfselen voor verder onderzoek in een museum. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Meest droog, maar ook kans op buiige regen. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Bij weinig wind is het 16 tot 19 graden. Vrijdag komt het op meer plaatsen tot buien en in het noorden is onweer mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Turkse politie heeft de burgemeester van Etimesgut in Ankara en 37 gemeenteambtenaren opgepakt op verdenking van corruptie en machtsmisbruik. In totaal zijn 51 mensen gearresteerd, onder wie eerder de burgemeester van Üsküdar in Istanbul en 5 anderen. Sinds de lokale verkiezingen worden vaker burgemeesters en medewerkers van de oppositiepartij CHP aangehouden. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch vanwege spoorwerkzaamheden door ProRail. NS zet stopbussen in tussen Geldermalsen, Tiel, Houten en 's-Hertogenbosch en snelbussen tussen Utrecht Centraal en Den Bosch Oost en tussen Bokstel en Geldermalsen. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd en omreizen via Rotterdam Centraal. De temperatuur in Nederland stijgt de komende dagen verder, met in het zuidoosten begin volgende week 30 tot 33 graden. Het blijft voorlopig droog, maar voor het noorden bestaat kans op een bui. De Rijn bij Lobith bereikte vandaag het laagste punt ooit gemeten door aanhoudende droogte. In Bulgarije zijn resten gevonden van een vermoedelijk wolharige mammoet, doordat het lage waterpeil van de rivier de Donau botten blootlegde in de buurt van het dorp Riahovo. Het gaat onder meer om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Specialisten bergen en vervoeren de overblijfselen voor verder onderzoek in een museum. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Meest droog, maar ook kans op buiige regen. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Bij weinig wind is het 16 tot 19 graden. Vrijdag komt het op meer plaatsen tot buien en in het noorden is onweer mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

en ik mis jou, mijn lieve schat. Ik heb er echt alles voor over als ik jou nu bij me had. Ik heb alleen nog een foto waarop jij naar me lacht. Het verzacht, het verzacht.

0: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De Turkse politie heeft de burgemeester van Etim Meskut in Ankara en 37 gemeenteambtenaren opgepakt op verdenking van corruptie en machtsmisbruik. In totaal zijn 51 mensen gearresteerd, onder wie eerder de burgemeester van Üsküdar in Istanbul en 5 anderen. Sinds de lokale verkiezingen worden vaker burgemeesters en medewerkers van de oppositiepartij CHP aangehouden. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch vanwege spoorwerkzaamheden door ProRail. NS zet stopbussen in tussen Geldermalsen, Tiel, Houten en 's-Hertogenbosch en snelbussen tussen Utrecht Centraal en Den Bosch-Oost en tussen Bokstel en Geldermalsen. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd en omreizen via Rotterdam Centraal. De temperatuur in Nederland stijgt de komende dagen verder, met in het zuidoosten begin volgende week 30 tot 33 graden. Het blijft voorlopig droog, maar voor het noorden bestaat kans op een bui. De Rijn bij Lobith bereikte vandaag het laagste punt ooit gemeten door aanhoudende droogte. In Bulgarije zijn resten gevonden van een vermoedelijk wolharige mammoet. Doordat het lage waterpeil van de rivier de Donau botten blootlegde in de buurt van het dorp Riahovo. Het gaat onder meer om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Specialisten bergen en vervoeren de overblijfselen voor verder onderzoek in een museum. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Meest droog, maar ook kans op buiige regen. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Bij weinig wind is het 16 tot 19 graden. Vrijdag komt het op meer plaatsen tot buien en in het noorden is onweer mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: burgemeesters en medewerkers van de oppositiepartij CHP aangehouden. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch vanwege spoorwerkzaamheden door ProRail. NS zet stopbussen in tussen Geldermalsen, Tiel, Houten en 's-Hertogenbosch en snelbussen tussen Utrecht Centraal en Den Bosch-Oost en tussen Bokstel en Geldermalsen. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd en omreizen via Rotterdam Centraal. De temperatuur in Nederland stijgt de komende dagen verder, met in het zuidoosten begin volgende week 30 tot 33 graden. Het blijft voorlopig droog, maar voor het noorden bestaat kans op een bui. De Rijn bij Lobith bereikte vandaag het laagste punt ooit gemeten door aanhoudende droogte. In Bulgarije zijn resten gevonden van een vermoedelijk wolharige mammoet, doordat het lage waterpeil van de rivier de Donau botten blootlegde in de buurt van het dorp Riahovo. Het gaat onder meer om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Specialisten bergen en vervoeren de overblijfselen voor verder onderzoek in een museum. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Meest droog, maar ook kans op buiige regen. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Bij weinig wind is het 16 tot 19 graden. Vrijdag komt het op meer plaatsen tot buien en in het noorden is onweer mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De Turkse politie heeft de burgemeester van Etimesgut in Ankara en 37 gemeenteambtenaren opgepakt op verdenking van corruptie en machtsmisbruik. In totaal zijn 51 mensen gearresteerd, onder wie eerder de burgemeester van Üsküdar in Istanbul en 5 anderen. Sinds